liep het maar schreit aan mijn zout. Kasset genegen, rumbutu, maar ischin, onabig loon, heen heb erboan.